The Bowling Family, Elf Lone, en Jatheimer, zo gaat het weer Feels Like Sunday, hoorden we het On Cloudy Day. The Dunaways komen hier weer aan When You Say Jesus.